0: mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: trots op Texel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd, waaronder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok en in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Parton's standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend zonnig. In de ochtend wat bewolking, maar de zon krijgt al snel de overhand. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 23 tot 25 graden. De wind is oostelijk, kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind, kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
4: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
3: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
5: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Europa, dus, het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
6: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
3: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
7: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
7: Radio Texel.
8: Dit is Radio Texel.
9: Struis. Vroeg.
10: Onzin. Mela.

augustus 2026. Je luistert naar Radio Texel met het programma Struisvroeg. Mijn naam is Peter van der Struis en we draaien vanmorgen weer fantastische muziek voor je. Als eerste Samantha Fox en Nothing's Gonna Stop Me Now. Nu Came Rain Down.

0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
1: En Radio Texel.
2: Na Kane en Rain Down On Me krijg je Mabel met Don't Call Me Up. Op FM 106.1 muziek voor iedereen en op de livestream via www.radiotessel.nl. En sinds kort ook op DHB Plus als Waddenomroep. Op de boot en het strand, in het bos, bij de Vuurtoren en op de Wadden. Gazebo, I Like Chopin.

Uit 1987, I Like Chopin van Gazebo, werd opgevolgd door George Michael, Aretha Franklin en I Knew You Were Waiting For Me. Nu, The Lost Frequencies, Head Down.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend zonnig. In de ochtend wat bewolking, maar de zon krijgt al snel de overhand. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 23 tot 25 graden. De wind is oostelijk, kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind, kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Next train will be leaving from platform 1.

0: Wij zijn trots op Texel. En dat hoor je.
1: Dit is Radio Texel.
2: Na de Dire Straits met Twisting by the Pool, dus luisterde je naar Zara Larsson met Lush Life. Blijf luisteren naar Radio Texel op de 106.1 Muziek voor Iedereen of via www.radiotexel.nl, want het is ook vandaag de Dag van de Hond. De dag die wordt wereldwijd gevierd door dierenorganisaties en liefhebbers. Straks krijg je lotje, maar nu eerst John Mellencamp en Jack and I.

hoorde Lustrum en Lotje en daarna Aha en The Living Daylight. Het programma Struis Vroeg voor deze woensdag 26 augustus 2026 zit erop. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer een Struis Vroeg. Ik hoop dat je dan weer luistert. Tot dan. Doei doei.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
4: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
3: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
5: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
3: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
6: Het beste.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend zonnig. In de ochtend wat bewolking, maar de zon krijgt al snel de overhand. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 23 tot 25 graden. De wind is oostelijk, kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind, kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Tessels nieuws en heerlijke muziek.
2: Dit is Radio Tessel.

0: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
2: Texel. Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
3: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
5: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
4: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
6: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt. En dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken. En 's winters ook weer in de kou.
4: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
7: Het beste van
1: heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: basement, and I wanna go home.
1: Het Wadden weerbericht.
2: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend zonnig. In de ochtend wat bewolking, maar de zon krijgt al snel de overhand. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 23 tot 25 graden. De wind is oostelijk, kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind, kracht 3 tot 4.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
1: Texel. Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Laat me zien waar ik voor leef.
0: Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend zonnig. In de ochtend wat bewolking, maar de zon krijgt al snel de overhand. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 23 tot 25 graden. De wind is oostelijk, kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind, kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
3: Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. Drie jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend zonnig. In de ochtend wat bewolking, maar de zon krijgt al snel de overhand. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 23 tot 25 graden. De wind is oostelijk, kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind, kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vracht met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken. Het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
3: Vanaf het eiland.
6: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
6: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
4: Radio Texel.
0: Non-stop. Non-stop.
6: Toppers van toen op Radio Texel.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Het Wadden weerbericht.
2: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend zonnig. In de ochtend wat bewolking, maar de zon krijgt al snel de overhand. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 23 tot 25 graden. De wind is oostelijk, kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind, kracht 3 tot 4.
1: Meer weten? Ga naar Waddenomroep.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop.
0: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Toppers van toen op Radio Texel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terecht kwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend zonnig. In de ochtend wat bewolking, maar de zon krijgt al snel de overhand. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 23 tot 25 graden. De wind is oostelijk, kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind, kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC... en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

go. It ain't no country club either.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend zonnig. In de ochtend wat bewolking, maar de zon krijgt al snel de overhand. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 23 tot 25 graden. De wind is oostelijk, kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind, kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
6: Kom liggen, hoezo sta je? Je bent mijn satisfier.
0: Non-stop. Muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend zonnig. In de ochtend wat bewolking, maar de zon krijgt al snel de overhand. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 23 tot 25 graden. De wind is oostelijk, kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind, kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoeften gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Opzien Texels. Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint Texels.
5: Ga er maar script voor zitten en geniet ervan. We nemen alle tijd, doen de kolompjes aan.
6: Ook dit is Radio Texel.

wat kippies en een stukje land. En tweekendaags even over het streetje, en dan hield omhoe een bede hand. Zijn hele leven niks als werken, en omhoe met acht kinders dus. En in de zomer vroegen het

even kijken hoor. Want ik heb nog nooit meegemaakt dat zoveel mensen voor me betalen om het te zien. En daar ga ik even van genieten. Het eerste lied dat is een. Dat heet de Beemers. Weer sloeg om. Kruien over diep en als je van mensen die verlaten steppen, nog het wat is.

naar de dune. En het riet weer omhoog door die harde wind.

willen gullen, willen schreeuwen.

0: wakker wordt. En mijn ziel verscheurt mijn hoop om worden. Oh, net is mijn haar heel gaar.
1: Stel je toch eens voor, de lichten gaan op groen. Je eerste vrije dag, je bent eindelijk met pensioen. Er is geen reden meer om op te staan, dus blijf je in je bed. Je tuurt uren naar de muren van je ineens te kleine flat. Al die stomme klusjes in het huis moeten nu af. Vroeger leek dat leuk, nu lijkt het wel een straf. Want je moet dit nog, je moet dat nog, je moet nog duizend dingen doen.

0: zie je de regen op het plein. Het liefste zou je nu op je werk zijn, maar er is niemand meer die met je belt en vraagt hoe of het gaat. En er zijn geen nieuwe roddels bij het koffieapparaat. Je kinderen zijn druk, ach, ze hebben weinig tijd. Want ze hebben zelf nu een gezin, verantwoordelijkheid. Pa, we gaan er vandoor, de mazzel. Je geeft je dochter vlug een zoen. En je lacht wat als ze zegt, alleen een oen gaat met pensioen.
1: Alleen een oen gaat met pensioen.
0: Alleen een oen gaat met pensioen. Met z'n tweeën ouder worden leek het ideaal. Maar het lijkt alsof ze spreekt in een andere taal. Je vraagt jezelf af, waarom ben ik ooit getrouwd? Van alle missers in mijn leven was die vrouw de grootste fout. Zoals bij iedereen komt aan jouw leven ook een eind. Oh, alles is geregeld voor als jij er niet meer bent. En als je dan uiteindelijk je ogen dicht zal doen,

0: Denkend aan Texel, zie ik rijen voldoende, als kastelen die liggen, als een land zonder eind. Hoeten en plaatsen, verspreid door het land, dat boeren bewerken, mijn eiland, mijn land. De zeelui die bedwingen, als visserslui vissen, de golven soms rustig, soms hoog en ze missen. Eiland van strand, jutte, speulen als een kind, ontdekken, omarmen, al dat je hier vindt. De dorpen vol leven, van badgastenwerk, zo bluft er mijn eiland, welvarend en sterk. Groos en vertrouwd staat altoos de toren, dit ligt aan de kiem, van dorp tot oren. Dit is mijn eiland, waar ik zo groot zo ben.
1: Het eerste liedje is De Kat op Skoot.

toe. Ja, in hartje maar. Want aan het eind, toen schreeuwde die luide kantine bij elkaar. Wij ben ziek vertrokken met een fles naar de waterkant.

stel ik van de dune met zomervleugels aan de koor. Het is in ruimte, in mij dat lege, het ben in de luchten voor het oog. Ben het de grote boerenplaatsen met koeien, stier en keu.

Zo, nou, die kan weg. Zo, volgende liedje, tweede liedje. Dat speelt in een tijd dat nog niet iedereen een telefoon had. Zeker geen mobiel natuurlijk. Het wordt al wat later. Een oudere vrouw die staat te wachten op de man.

Ik moest nog maar eens naar het hoekje lopen. Maar als hij aankomt of een aar met neus, wie weet stak hij nog ruchten in de brand. Dat hij erbij bluft of een skeep verwentelt, of dat er een kwam praten op het land.

achterom. En iedereen weet wel, wat achterom komt is goed nieuws. Voor aan de deur komen ze met slecht nieuws. Zo, nou nog één. Lodewijk Drost zei een keer tegen mij, met de oude Sinterklaas, je moet eens een liefdesliedje schrijven in de Texels. Nou, dat is nog lang niet makkelijk natuurlijk, maar ik heb weer iemand in mijn hoofd gehaald. Ik schreef het over een meisje die dat erg gevoelig is. En die kijkt naar de wolken en die rukt aan het hooi. En nou is ze nog verliefd ook. Is ze nog verliefd worden. Nou, dat is erg gevaarlijk als je zo gevoelig bent. Dus dit liedje heet Aars misschien. Iemand die een beetje bijzonder is natuurlijk.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wilde FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycott. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Woensdagmiddag. Het is tijd om samen even lekker de week door te zagen. De Zaagmans Show.

0: Eens even test, test, test. Test, test, test. Ja, ja, dames en heren. Wij zijn begonnen. Ja. Oh, heerlijk zeg. Het is weer woensdagmiddag hoor. Het is weer knallen. Het is weer raak. En wat ontzettend leuk is, we hebben niemand anders dan Dilano Kamp in de uitzending. Ja, en daarover straks meer hè, Dilano.
1: Ja.
0: Ja, je bent er nou toch, weet je. Dus je mag meteen meedoen. En misschien blijf je wel tot het eind, misschien nog niet, maar... Jij komt hier met een missie, jij komt hier met iets belangrijks. En daar gaan we zo meteen onwijs veel aandacht aan besteden, dames en heren. Want het is een hele bijzondere uitzending. Ten eerste, alle country-liefhebbers, gecondoleerd. Want het is een beetje onze grote Dolly Parton. Die altijd heel erg best deed om er zo normaal mogelijk uit te zien. Het kost haar heel veel geld, zei ze. 3000 hits verder ooit geschreven. Dat is best heel knap. En die is gisteren overleden. Dus ik moest even van 9 to 5 draaien. Want nu is het van 5 to 6. 5-6, ja inderdaad. Dat is niet de 6-7. Want dan gebeurt er helemaal niks vandaag. Nou ja, niks. Goede muziek altijd op Radio Texel. De Breek de Week heeft vorige week al gezegd. Ja, we gaan verhuizen. Dus we zijn er niet. Ik zou er ook helemaal niet zijn. Want we zouden gaan verhuizen. Nou, we zitten nog steeds op de oude locatie. En toen kwam Dilano van de week en die zegt... Ja, Rob, ik heb iets bijzonders. Dus heb jij... Ja, tuurlijk. Zeker. Gaan we doen. En wat? Dat gaan we zo meteen pas vertellen. Voor de rest een hele gave dubbelhit heb ik in de aanbieding. Ik moet het nog even opzoeken, maar dat heeft iets met M&M te maken. Maar dat hoort u zo meteen wel. En voor de rest eigenlijk alleen maar lekkere muziek. Ooit heeft mijn zoon, mijn I-zoon, heeft Iso dus, die heeft tegen mij gezegd van joh, ik heb zo'n gaaf nummer. En dat is van JIT. En JIT is een Amerikaanse rapper, best wel bekend in die wereld, zeg maar. En die heeft samen met Mazigo en Rhapsody een heel gaaf nummer opgenomen. En dat is Something Ain't Right. Past een beetje in de sfeer van zometeen. Maar ja, zoals gezegd, we vertellen niet alles. Nee, zeker niet. Dus... Dilan, ik hoop dat je het hier naar je zin hebt.
1: Zeker.
0: Zeker. Nou, helemaal goed. Man. We gaan maar beginnen. We gaan de week officieel... Nee, we gaan niet officieel. We gaan de week doormidden zagen met de Zagemanshow. Fijn dat je luistert. Hier komt Something Ain't Right van Mazigo, JIT en Rhapsody. Ja, ja. De laatste klappen.

0: Wait a minute.
1: Something ain't right.
0: The corruption has moved in view of my sight.
2: Ja, inderdaad. En als iemand dan beweert dat er tegenwoordig geen lekkere muziek meer wordt gemaakt, ja, dan bestoken we je gewoon met deze muziek. Dames en heren, in de uitzending Dilano Kamps. Jawel, daar is hij. En we krijgen applaus. Dit is je applaus, Dilano.
3: Dankjewel.
2: Ja, super vet dat je er bent dan. En we zijn er vanavond maar gewoon even bij gaan staan, want dat is gewoon veel prettiger presenteren. Ja. Dat is gewoon lekker. Ik sta ook liever les te geven, zodat ik achter een bureau zit. Nou ja, goed. Je weet een beetje hoe mijn wereld eruit ziet. Jij kwam bij mij binnen in mijn kantoor en jij zei, ja, Bryce Schuiling, maar ik heb, ja, nou en toen, vertel.
3: Ja, ik heb sinds een paar dagen geleden is mijn eerste single uitgekomen. Ja. Het gaat een beetje over, er zijn gewoon een paar vragen in mijn hoofd. Van, stel je voor, ik ben er niet meer, bijvoorbeeld. Wie zou dan bij mij langskomen als ik bijvoorbeeld in mijn graf ligt, zeg maar.
2: Ja, en dat zijn hele normale, puberale gedachten. Die heb je ook misschien als je 55 bent of 60. Maar hoe ziet de wereld er dan uit?
3: Ja. Dus daar gaat mijn liedje echt een beetje over.
2: Ja.
3: En het is wel geïnspireerd op een ander liedje. Daar heb ik inspiratie uitgehaald van IND. Heet dat als het goed is, die artiest van 17 jaar geleden, die heeft ook zo'n liedje gemaakt.
2: Ja.
3: En daar heb ik mijn inspiratie ook uit gehaald.
2: Oké, en hoe werkt dat dan? Want dan heb je dus, je hebt inspiratie, je hebt, kijk, ik heb een gitaar, ik zit te pingelen en ik schrijf een liedje. Ja, dat is me een paar keer gebeurd. En jij dan? Want het klinkt heel professioneel, even goed.
3: Ja, ik dacht ook van, ik kwam het liedje tegen op YouTube en dacht van, ja, is wel, ik heb wel interesse in dat nummer, denk ik.
2: Ja.
3: Dus ik ging het luisteren en dacht van, ja, eigenlijk is dit nog best goed onderwerp, want ik zit ook in mijn hoofd ermee. Dus ik ben niet de enige die zo met die gedachte in hun hoofd zit van wie zou er later om mijn graf komen.
2: Ja.
3: Dus toen dacht ik van ja, wat nou als ik ook gewoon een nummer maak erover.
2: Ja. En daarnaast is het, want dat hoor ik ook al, weet je, vroeger is niet nu, zeg maar. Maar het is, je leeft wel nu.
3: Ja.
2: Dus eigenlijk is het natuurlijk het mooiste dat iedereen er nu voor je is.
3: Ja.
2: En dat ze straks op mijn graf staan, dat zal dan. Maar eigenlijk is het mooi dat je en nu met elkaar voor elkaar bent. Zoiets?
3: Ja.
2: Moet ik daaraan denken?
3: Ja, gewoon wie zou er dan, zeg maar, nu leef ik nog. Dus stel je voor, je houdt van me. Kom dan gewoon nu naar me toe in plaats van wanneer ik dood ben.
2: Ja, precies. Want het is, ik heb het inderdaad wel gevraagd. Het is geen afscheidslied.
3: Nee.
2: Zeker niet. Maar het is wel een hele mooie gedachte van dat je nu elkaar eigenlijk moet treffen. In plaats van dat je gaat zitten wachten en dan bij een begrafenis er bent. Ja, ik vind het echt, het zit knap in elkaar. En we gaan zo meteen daarna luisteren. Hoe heet het nummer?
3: Wat als ik er niet meer ben?
2: Oké, toen ik dat dus ging googlen, kwam ik ook op een zangeres zonder naam. Ja, nou die is er dus ook niet meer. En ik zei van de week tegen je, als je een nummer schrijft, stelt dat je er over 80 jaar niet meer bent, dat nummer is er nog.
3: Ja, dat muziek blijft altijd.
2: Muziek blijft namelijk altijd. En dus wat dat betreft heb je je handtekeningen in de wereld van muziek gezet. En ik zeg, we gaan er gewoon naar luisteren.
3: Ja.
2: Ja, als ik er niet meer ben, dames en heren. Dilano Kamps. Daar komt ie.
4: Nieuw. Deze nieuwe hoor je voor het eerst bij Radio Texel.
5: Ik liep met een glimlach, terwijl ik brak van binnen. Niemand kon zien hoeveel gevechten ik moest winnen. Ik zei gaat goed, terwijl het helemaal niet ging. Want ik had zoveel woorden, maar geen stem voor wat ik zing. Ik verloor mensen waarvan ik dacht die blijven altijd. Maar zelfs de sterkste banden kunnen breken door de tijd. Ik

0: Terwijl je mij nog kent.
1: Ja, die ging even te snel. Die ging veel te snel beginnen. Maar we gaan het zo meteen nog even hebben over jouw nummer. Hij is officieel gelanceerd, kerel. Echt. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Dit is M&M.

0: gewoon nog echt ongelooflijk. Gewoon zometeen gewoon weer Eminem erin gezet. Hoor. We gaan zometeen Dr. Dre, Eminem. Forget About Dre. Uit 99 gaan we ook gewoon draaien. Want jij bent echt Eminem-fan.
1: Ja.
0: En het is heel leuk dat dat nummer van daarnet van de Steve Miller Band. Daar was Eminem eigenlijk door geïnspireerd. Beetje hetzelfde als wat jij had.
1: Ja.
0: Maar je krijgt nu nog 30 seconden om iedereen te bedanken om jouw radiomoment te pakken.
1: Ja. Ik wil vooral even mijn vader bedanken voor wat hij alles heeft gedaan. Waardoor ik mijn eigen weg kan volgen in muziek. Dus daar ben ik me echt heel dankbaar voor. En ook mijn oude producer Yari ben ik ook echt heel dankbaar voor. Zonder hem was het ook niet gelukt. En dan doe ik mijn rest van mijn familie nog dat ze me steunen.
0: Dat is mooi, man. Yari van Dijk is dat zeker?
1: Ja.
0: Ja, inderdaad. Ik dacht al. Een bekende naam is dat. Hey, Dylan, onwijs fijn dat je in de studio was. Je mag blijven hangen. Je weet het. We gaan nog één nummer voor jou draaien. En dat is Forget About Dre. En dan het weerbericht. Ja, inderdaad. En dan de zaagplaten. En dan, ach, alles nog meer. We zijn voorlopig nog niet klaar. Blijf luisteren. Hier op Radio Texel. Dit is de...

0: Wellicht iets anders dat u gewend bent hier op de Zaagman Show. Maar ja, alles kan eigenlijk. Ja, sorry. Sorry Eminem. Ik was er heen te praten. Wadden weerbericht.
1: Het Wadden weerbericht.
2: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend zonnig. In de ochtend wat bewolking, maar de zon krijgt al snel de overhand. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 23 tot 25 graden. De wind is oostelijk, kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind, kracht 3 tot 4.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. We zijn halverwege de show. Okay. Tijd voor de zaagplaat.
0: Zeker dat het tijd is voor de zaagplaat. Alleen ja, ik had niemand voor de zaagplaat. Dus het is toch het nummer als je dat hoort, dat je met het hele systeem in het weekend zit. Of het moet een blaffend, mooi, briljant nummer zijn. Nou, en dat heb ik iedere keer met de Simple Minds. En zometeen ga ik ook Stars van Simple Minds draaien. Maar het is Belfast Child. Dus ik ga gewoon zelf mijn zaagplaat inbrengen. Om de week dus officieel door midden te zagen. En mensen. Wat een mooi eerste half uur was dat met Dilano Kamp. Die toch gewoon zijn nummer even heeft neergelegd. En gewoon gedeeld heeft met ons. En eigenlijk die boodschap heeft meegegeven. Ja, ga je bij mijn graf staan. Kom gezellig nu even langs. Het is veel mooier, joh. Het is veel leuker. Het is veel mooier. Het is veel gezamenlijk. Veel, nou ja, geef zelf je woorden er maar aan. Luister nog maar een paar keer terug. Dit was geen afscheidsbrief. Dit is een uitnodiging. Uitnodiging. Doe tof met elkaar. Nou, dat dus. En dus gaan we dus gewoon naar de zaagplaat. En dat is Belfast Child. Ooit geschreven vanwege de rumors in Noord-Ierland. Waar het toch jarenlang een behoorlijke bende was. En mensen elkaar naar het leven stonden. Ik blijf het een wereldprachtig mooi nummer vinden. En u heeft misschien de klok al gezien. Ik wel. Over 20 seconden is het hartstikke 5:30. En dat betekent dat we officieel dan de week door midden gaan zagen. Dus u mag thuis gezellig met mij mee aftellen. Mag allemaal. Dan doen we het gewoon 10, 9, 8, 7, nog nooit gedaan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nou, daar komt hij hoor, dames en heren. Ja hoor.
1: We zijn halverwege de show. Oké! Okay. Tijd voor de zaagplaat.

En zo is deze week officieel doormidden. Ja, en dan krijg je dus deze vibe, dames en heren. Alsof het dus inderdaad gewoon al bijna weekend is. Laat het feestje maar beginnen. Sta je in de keuken. Voetjes mogen van de vloer. Waarom niet? Gewoon maak er wat gezelligs van thuis. Two Princes. Met Van Spindokters. Moet ik goed zeggen.

0: dit is het gevoel, hè. Het is het gevoel dat het weekend eindelijk eraan komt. Jawel, het gaat gebeuren, dames en heren. Ach, wat een heerlijkheid. Two Princes van de Spin Doctors. Ja, in 1996 draaide ik dat. Dat is al een tijdje geleden, hoor. Wat zijn tikkie. Maar goed, de Wadden in Vogelvlucht.
1: Woensdagmiddag. Tijd om even de week door te zagen. De Zaagman Show. Op Radio Texel.
0: Ja, inderdaad. En zoals vorige week al aangekondigd, iedere week hebben we hier de Wadden in Vogelvlucht. Jawel. En dat is nog steeds met Rob Zaagmans. In de Zaagmans Show. Nou ja, goed. U bent aanwezig en we gaan beginnen. Jawel, alle eilanden doen we. We beginnen op Vlieland, dames en heren. Want deze week staat alles in teken van de komst van duizenden festivalbezoekers. Want donderdag begint Into the Great Wide Open. Ja, dat is echt bij de buren. En daar komen zo'n beetje, verwachten ze, 6000 bezoekers naar het eiland. Camping Stortenmelk vraagt festivalgangers ondertussen wel. Doe nou alsjeblieft heel voorzichtig met vuur en sigaretten, want er geldt nog steeds een rook- en stookverbod. En dat is op zich niet zo gek. En dat doen ze in een strook van 30 meter. Binnen in de buurt van 30 meter van het bos, dan doe je gewoon niks. Klaar, heel simpel. Ook spoelde er deze week een dwergvinvis aan. Ja, inderdaad. Lekkere muziek dit. Het is een zeldzame gebeurtenis, want de vorige keer was namelijk in 2000. Dan gaan we naar Terschelling. Daar staat nog steeds die ene camping te kopen. Dus de camping Terrestra in Midsland, vorige week had ik het er al even over, is al jarenlang een begrip. En vooral voor heel veel jonge Terschellinggangers. En ook de natuur vraagt op Terschelling aandacht. Strijd tegen de invasieve watercrassula, die gaat door. Die plant die is ontzettend hardnekkig. Want als je die weghaalt, begint hij gewoon weer opnieuw. Dan hebben we Ameland. Ja, vorige week, ik babbelde er snel overheen, maar het was vorige week echt goed mis in Holland. Daar is een 5-jarig meisje overleden. Dat is echt, nou ja, dat is met geen pen te beschrijven hoe heftig dat is. Maar aan de andere kant gebeuren er ook mooie dingen. Daar gaan we het dan nu toch over hebben. Want het gaat heel goed met de strandplevier. Volgens Rijkswaterstaat beleeft de vogel op Ameland het op één na beste broedseizoen ooit. Dus er gaat in de natuur van alles mis. Het is veel te droog, maar die strandplevier die heb je toch al een tijdje naar zijn zin. En het is ook een beschermde strandbroeder. En heeft het normaal dus heel erg slecht. Nou, het gaat hartstikke lekker. Een succesje dus voor Ameland. Dan gaan we naar Schiermonnikoog, want ik heb nog een minuut. Daar is onlangs de vernieuwde terminal geopend. En wat is een terminal? De haven heeft een flinke verandering ondergaan en het vernieuwde havenkantoor is inmiddels dus in gebruik. Ja, mocht u daar in de buurt zijn, ga gerust eens kijken, want het ziet er hartstikke mooi uit. Ook bijzonder, op het eiland zijn nieuwe imkers opgeleid, want die bijen zijn ontzettend belangrijk. En daarmee willen ze op Schiermonnikoog de kennis over bijen en bijenteelt steeds meer op het eiland zelf houden. En dan tot slot Texel, Nel. Beste Nel Herweijer-Stoepker, van harte gefeliciteerd met je 100ste verjaardag. Want dat is best wel een hele bijzondere. Ja, je zal wel 100 worden. Mag ook wel een keer op Radio Texel genoemd worden. Cultuursector op Texel die bleef de verandering, want galerie Cliff Art in Den Hoorn sluit na ruim 20 jaar zijn deuren. Dus wil je daar nog heen, dan moet je snel zijn. En de gemeente gaat de komende periode dode en zieke bomen op eigen terreinen verwijderen. Dat is de afdeling Iepziekte en zo. Nou, tot zover dus het nieuws van alle eilanden. De Wadden in Vogelvlucht. En nu gewoon lekkere muziek, dames en heren. Richting de klok van 6. Running in the Family van Level 42. Ik had vorige week ook, dan denk je dat het liedje gaat beginnen, maar het begint helemaal niet. Dus ik denk dat die gasten van Breek de Week zijn helemaal slap lachen nu. Ga ik het nog een keer proberen. Running in the Family van...

0: En zo is het.
1: Er is geen wachten voor u. Dit is weer Simply Red. Ik zei het net al, ik ga zo meteen ook nog wat van draaien. Dit is Stars en zometeen Blurred Lines. Met Pharrell Williams en Robin Tech.

blij bijzonder dat ook deze band dus verantwoordelijk was voor Belfast Child. Wat een heerlijke stem. En hij schijnt nog steeds een heerlijke stem te hebben. Is toch mooi? Ja toch? Bijna 6 uur. Ja, tijd om wakker te worden. En als je nog niet bent, dan wordt het heel hard tijd. Want ja, het weekend is al bijna voorbij. En we gaan gewoon weer lekker vrolijke muziek. En zometeen nog Match of the Day team. Dat is eigenlijk een ode aan de Break de Week mannen. Graag tot straks.

0: stop maar. Begin maar helemaal opnieuw.
1: Ja, inderdaad. Want dat kan prima, inderdaad. Stop maar, begin helemaal maar opnieuw. Want ja, je kan deze uitzending namelijk gewoon terugluisteren. Dat is eigenlijk gewoon het hele verhaal. En ja, normaal als u dit dus hoort, dan betekent dat dat de mannen van Breek de Week in aantocht zijn. Maar ja, we hebben een soort Breek de Zagelshow, Breek de Week. Uiteraard gaan van de week de dames van Country Time nog een speciale uitzending wijden aan Dolly Parton. Het kan haast niet anders. Dus ga donderdagavond ook luisteren. Maar ja, dan gaan we inderdaad verhuizen. Dan gaan we naar het Thijshuis. En dan bent u van harte weer welkom om te luisteren. En tot die tijd doen we herhaaluitzendingen of we verzinnen andere leuke dingen. Dit is eigenlijk, ja, morgenavond hebben we dus dan Country Time. We hebben nog Niels en Mike die nog wat in elkaar gaan flansen. Ja, dan gaan we de boel echt inpakken en dan gaan we echt naar het Thijshuis en dan gaat het echt gebeuren. Dus ja, de komende tijd geen live uitzendingen even van de Zaagman Show, maar op het moment dat het hele zootje daar staat en alles werkt, ga ik u verzekeren, dan zit ik er gewoon weer. En dan gaan we weer een gezellig ouderwets de week door midden zagen. Dat lijkt me eigenlijk een ontzettend goed idee. Ik zeg dus normaal graag tot volgende week, maar dat wordt graag tot dan.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur... voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen... waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
3: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
2: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop. Oh.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello? Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
1: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen, maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
1: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. De meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'Smiddags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Radio Texel. Heerlijke muziek. Non-stop.
5: Voorspeld.

Ja. Ja.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden.